0: Drie uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: De heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren

0: stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
2: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
1: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwiadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
3: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
1: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour.

Helena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Dat komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. En dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten. Blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
2: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
1: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
3: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
1: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. De morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.

0: niet. De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskus in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskus.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 9 uur. Nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer de afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
2: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
1: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
3: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
1: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. En dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. Morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: donderdag. Het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, dat melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 12 uur. Nieuws.

0: Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen. Verder flinke zonnige periode. Temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: 1 uur. Nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen.

0: voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken. In het noorden wat regen. Het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI-plus-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI-plussers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt,

Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio. Go for my trucks, I can't bear.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 4 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, onlangs op een school, heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Baze Boy.
1: Abrans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thaise parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. De burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in dat huis aanwezig. Verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
3: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
2: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
4: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, je zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
2: Borge Breeveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de Muziekfreaks.

0: In ieder geval, song in het nieuws.
1: Ja.
0: Titel van de week.
1: Ja.
0: Tip van de muziekvriend.
1: Ja.
0: En deze keer is het Corrie, die heeft altijd wel bijzondere verhalen.
1: Ja, Corrie.
0: En mooie nummers.
1: Ja.
0: En natuurlijk de Club van 27.
1: Ja, ja, die heb ik uitgezocht deze keer.
0: Die heb jij uitgezocht.
1: Ja.
0: En daar gaan we straks nog uitgebreid over hebben.
1: Ja.
0: En luisteraars, als je ons nou even iets wil laten weten, berichten, of je denkt van, nou, daar moet ik even op reageren, dat kan. Je kunt ons mailen naar de muziekfreaks @floradio.nl of je kunt appen naar 013-505-6030. Je kunt ook naar ons kijken, als je daar behoefte aan hebt, op floradio.nl.
1: Ja,
0: kijk, lef.
1: Ja.
0: En je kunt ook ons zien, als het goed is, op Beek TV. En dan zie je ons op het grote scherm.
1: Op het grote scherm,
0: ja.
1: Jawel. Hey, we gaan weer even terug naar de Best Kept Secret van afgelopen jaar.
0: Ja.
1: Daar waren 3 headliners.
0: Ja.
1: Nick Cave was daar natuurlijk bij.
0: Ja.
1: Die ga ik niet draaien. Die draai ik al genoeg. Maar wel de 2 andere headliners.
0: Oké, okay, mooi.
1: En de eerste is de Gorillaz.
0: Ja.

0: Al met die show erbij. En je moet inderdaad, dat zei iemand trouwens bij Best Kept ook, je moet echt op afstand gaan staan. Niet dicht bij het podium. Want dan zie je die films niet. Die films, die maken het helemaal af.
1: Ja, ja, ja.
0: En die worden dan op twee kanten geprojecteerd van het podium. Dus je moet echt wel wat afstand nemen. Dus dat wist ik al. Dus ik stond al vrij achteraan. Ja, in het midden achteraan.
1: Maar zijn dat die filmpjes bij die poppetjes?
0: Ja, bij die poppetjes. Ja. Die gewoon, waar ze bekend van zijn.
1: Ja, ja.
0: En qua show was het gewoon perfect. Alleen de zanger zelf, hè, die gast van Blur... Ja. Die was een beetje blur. Die was denk ik een beetje stoned of wat je kwast. Dat liep niet echt lekker. Soms vergat hij... Dan zei hij zo... Where are my sunglasses? Sorry folks, that's an internal question. Een beetje zo ondertussen tussendoor.
1: Oh,
0: dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Nou, een lekker plat Brits. Zo heerlijk. Dat wel. Dus, ik moest zeggen, de nummers van die nieuwe cd van hun... Ja, die halen toch niet de kwaliteit... of wat ik vind dan van die allereerste cd. Dus. Dus allemaal al was het bij Lowlands... vond ik het mooier en beter.
1: Oké. Dan gaan we straks nog hebben over een andere artiest... die daar ook geweest is, waar jij bent geweest.
0: Ja, Jack White natuurlijk, hè.
1: We gaan eerst nog even naar Song in het Nieuws.
0: Ja, toch? Song in het Nieuws. Ja. Ik ga jou aan het werk zetten. Dus even kijken.
1: Doen ze het thuis ook al?
0: Doen ze het thuis ook al bij jou? Hoi. Even kijken. Daar hebben we hem. Oerang Oetang steekt voor het eerst touwbrug over... die uitsterven moet voorkomen. Dus voor het eerst heeft een Sumatraanse Oerang Oetang... een touwbrug over een weg gebruikt die 2 jaar geleden is gemaakt. En die brug moest ervoor zorgen dat die diersoort niet uitsterft in het gebied. Hij hangt er sinds 2024. En tussen 2 dorpen, dat bleek een hindernis te zijn voor die Oerang Oetangs. Vandaar die brug. En ze zijn 2 jaar lang is die brug door verschillende diersoorten gebruikt. Behalve dan door die Oerang Oetang. En nou eindelijk, die Oerang-Oetang ook overgestoken.
1: Gelukkig maar.
0: En daar moet het mee doen, Ruud.
1: Is dat het?
0: Ja, daar is het. Dat is het verhaal. Daar moet je het mee doen.
1: Waarom moesten die oversteken dan?
0: Om van de ene naar de andere. Want om uitsterven te zorgen voor de... inteelt. Kijk, anders kreeg je dat die populatie bleef anders gewoon ergens... op een bepaalde plek in het oerwoud. En kon niet verder. En via de brug konden ze verder. En dan konden ze zich verspreiden over de rest van de jungle.
1: Dat dus.
0: Hè. Ingewikkeld, hè.
1: Ik duik onze databank in.
0: Heel goed, heel goed. Hey, we gaan nou mijn headliner tenminste van de Best Kept Secret. Dat is Jack White natuurlijk. Dat weet iedereen dat ik daar heel fan van ben. Die was weer geweldig. Dat was inpluggen, spelen en weer de gitaar eruit.
1: Ja.
0: En ik ga het nummer draaien. G.O.D. Dit is mijn hoofdletters en puntjes, maar het is eigenlijk God.
1: Yeah.
0: And The Broken Ribs. En dat is het eerste nummer van zijn nieuwe CD.
1: Oké.

0: God and the Broken Ribs.
1: Ja, heb ik te veel gezegd of heb ik te veel gezegd?
0: Hartstikke mooi.
1: Ja, is mooi. Ja, onze Jack.
0: En zijn concert was ook grandioos.
1: Ja, daar vond ik het beste.
0: Ja.
1: Dus gewoon, die man die kan me elke keer weer pakken.
0: Maar dat is ook zo'n grootheid. Die schudt ze gewoon uit de mouwen.
1: Ja, zo lijkt het wel, hè.
0: En de muziek is ook iedere keer weer anders.
1: Elke keer, en dat vind ik zo mooi. Elke keer weet hij weer toch weer een of andere nuance erin te brengen. Waardoor zijn nummers toch weer anders klinken.
0: Ja, Prince had dat ook wel een beetje.
1: Ja, Prince had dat ook, ja.
0: En er is er nog eentje, maar die ben ik even de naam van kwijt.
1: Daar komt hij dan op.
0: Ja, daar kom ik dan op.
1: Hé, beter dan goed, Ruud.
0: Ja.
1: Ja, even op de laatste loodjes. Want we gaan binnenkort gaan we starten met... Ja. Niet beter dan goed, maar One Day Fly.
0: Maar ik heb, dat klopt, ja. Dat was dan over 2 weken of zo. Maar ik heb eigenlijk nog 1 nummer... wat ik graag nog een keer in dit item kwijt wil.
1: Ah, oké.
0: Ja.
1: En dat is deze?
0: Nee.
1: Oh, dat is deze niet?
0: Die heb ik nog. Die heb ik nog.
1: Oké.
0: Maar ik heb nu...
1: Sorry. Ja, ik moet op de achtergrond Nu heb ik...
0: Ja,
1: die horen we, dat weten we meteen, hè? Is Higher Ground. Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, ja.
1: Ja. En dan weet ik ook meteen wie jij wil gaan.
0: Zo moeilijk is het niet, hè? Nee. Chili Peppers natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Die daar wel herkenbaar aan dit nummer een nummer hebben gemaakt, maar toch iets pittiger, iets steviger.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Ja,
1: heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Zullen we hem draaien?
0: Ja, laat maar komen.
1: Hoppakee.

0: Ja, dat laatste is ook zo mooi, hè?
1: En dan Flea, weet je wel, de bassist.
0: Ja.
1: Die komt hier wel echt tot zijn recht, hè?
0: Ja. Dat is de funk, hè?
1: Ik zag van de week trouwens nog een filmpje.
0: Ja.
1: Met Flea en York van de...
0: York?
1: Ja.
0: Tom York?
1: Tom York.
0: Van Radiohead?
1: Radiohead, ja. Samen.
0: Ja.
1: En hij op Tommy ook op gitaar en Flea op de basgitaar. Ze zongen niet, maar ze waren gewoon een beetje aan jammen en zo.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Dat was hartstikke leuk om te zien.
0: En waar was het filmpje op?
1: YouTube.
0: YouTube film. YouTube. Misschien Uur van de Wolf of zo.
1: Nee. Het was niet op tv, het was gewoon...
0: De letter K is voor mij dit keer voor de titel van de week. En ik heb gekozen voor... Supergrass met Kiss of Life.
1: Uh-huh.
0: En mijn all-time favorite ook, Thin Lizzy.
1: Ja.
0: Heb ik helaas nooit live gezien. Jammer.
1: Gebeuren.
0: Kan ook niet meer. Met Killer on the Loose. En ben ik even, ik denk, goed, druk even. Oh, ga ik van tevoren op mijn zak. Dat Killer on the Loose ook met Gary Moore op gitaar is. Dat weet ik al bijna zeker.
1: Ja, oké.
0: Maar dat ga ik opzoeken en dan horen we dan achteraf.
1: Oké, prima.
0: Ja?
1: Ja.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: het was Stormy White.
1: Ik hoor hem al overgaan. Of niet? De telefoon.
2: Ja, ik hoor het telefoon. Ja, ze is er ook. Alleen wij praten er gewoon dwars doorheen, joh.
3: Ja. Ja, net professionele radiomannen.
2: Ja, die doen het ook altijd, hè. Die doen het ook altijd.
3: Ja.
2: Maar ik was even heel enthousiast over het nummertje van net. Dus vandaag.
3: Ah, ik heb het niet gehoord.
2: Thin Lizzy, Killer on the Loose.
3: Ah,
2: ken je het wel, hè?
3: Ja, zeker.
2: Is een van mijn... toen was ik jaren 14, 15, 16.
3: Ja, ik dan waarschijnlijk ook.
2: Ja, jij ook, hè. Jij ook.
1: En jullie waren samen ook op Best Kept, hoorde ik.
2: Ja, de eerste dag hebben we elkaar al gezien, hè.
1: Ja.
3: Ja.
1: Precies. Hoe was jouw indruk van Best Kept, Corrie?
3: Ja, heel goed. Ik vind het gewoon een geweldig leuk festival. En wij hebben meestal kaarten voordat bekend is wie er allemaal komen.
2: Ja.
3: Dus ik vind het gewoon... de sfeer is leuk. En we zien ook vaak wel bekenden. Dus Mirjam en Wim kwamen we natuurlijk tegen. Dus sowieso, het is gewoon een geweldige sfeer.
1: Ja. Maar nou heb je toch een muziektip die je niet zo gauw op dit soort muziek zult vinden op een festival, denk ik.
3: Nee, het is meer omdat de goede man al 6 jaar dood is.
1: Ja. Maar het genre vind je ook niet zo gauw op Best Kept, denk ik.
3: Toch wel. Ik heb in een van de eerdere uitzendingen heb ik een nummer van Aldous Harding.
2: Ah ja, klopt. Ja.
3: En die was dit jaar op Best Kept Secret.
2: Precies.
1: Oké. Wat is het verhaal achter jouw muziektip, Corrie?
3: Wat zeg je?
1: Wat is het verhaal achter jouw muziektip?
2: Waarom dit nummer?
3: Ja, het is het nummer Clay Pigeons. In de uitvoering van John Prine. Want het is niet origineel van John Prine zelf. Okay. Maar ik heb wel specifiek iets van John Prine uitgezocht. Omdat ik vind het een hele goede singer-songwriter. Met zeker op latere leeftijd een hele mooie doorleefde stem.
2: Ja.
3: En zijn nummers gaan vaak over gewone mensen die gedurende hun leven van alles meemaken. Verlies, ouder worden, verslaving, nou ja, alles wat je, als het een beetje tegen zit in je leven, kunt meemaken.
2: Ja. Mm-hmm.
3: En hij zingt daar, vind ik, vaak op een beetje melancholische manier over, maar er zit altijd of iets van humor of iets van hoop in zijn manier van zingen.
2: Ja.
3: En ik ben op deze cover uitgekomen, want singer-songwriter, waarom dan een cover, hè? Ik
2: bedoel,
3: die man heeft zelf ook hele mooie liedjes geschreven. Maar ik ken dit nummer van een album van hem. En ik wist toen niet dat het nummer niet origineel van hem was.
2: Dat heb je vaker, hè? Dat heb ik ook altijd wel eens. Dan denk ik, wat een mooi nummer. En dan blijkt het toch een cover te zijn.
3: En ik heb ook opgezocht van waarom heeft John Prine deze cover gekozen.
2: Okay.
3: En het grappige was dat hij dit nummer hoorde en dacht, verrek, dit nummer zou ik zelf hebben kunnen schrijven. Dus het past perfect in zijn repertoire.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ik was wel heel benieuwd.
1: Misschien wel even leuk om te vertellen dat wij hebben een nieuwe muziekvriend, Joost Frenken. En die is echt fan van dit soort muziek. En ik had jouw nummer doorgestuurd naar hem. En hij zegt, maar die ken ik wel. Hij zegt, ik ben bijna 2 keer naar een concert van hem geweest. Eén keer ging hij door vanwege een gebroken enkel. En de tweede keer, toen was hij vlak voor het concert, was hij overleden.
2: Oh.
3: Ja. Ja, dat is in die coronatijd geweest. Misschien nog wel leuk om te melden dat Bob Dylan bijvoorbeeld ook een grote fan was van John Prine. Van zijn manier van, dan praat je toch niet over de mythe.
2: Nou, dan wordt het helemaal spannend wat er nou direct gaat gebeuren.
1: Dan gaan we eens gauw luisteren.
2: Nou, hartstikke bedankt hoor.
1: Corrie, hartstikke bedankt.
2: Hoi.

0: Ja, mooi nummer hoor.
1: Ja, echt wel.
0: Echt mooie stem.
1: Ja, een mooie stem. En,
0: ja, een oude stem. Heerlijk.
1: Ja. Ja. Ja, je zou haast denken dat ja, Bob, ik snap dat Bob Dylan dit mooi
0: heeft. Ja, je hebt het idee dat hij naar zichzelf aan het luisteren
1: is. Ja, ja, precies.
0: Die stemmen, tenminste, nou, naar mijn idee, hebben wel veel overeenkomsten.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja.
1: By the way, het is inderdaad een cover van Blaze Foley. Oh. American song, singer-songwriter. En het is, zoals ze zo mooi zeggen, famously covered by John Prine.
0: Kijk.
1: Terwijl, die heeft het heel mooi, heeft er nou geen hit van gemaakt, maar die wel heeft bekend gemaakt.
0: Ja. Hey. Het is leuk van de muziekfreaks, dan kom je ook eens in aanraking met andere soorten.
1: Ja, zo is het. Ja, ja, zo is het.
0: Ja.
1: Hey, de aap die over de brug ging.
0: Ja.
1: En daarmee zijn hele... ik wou zeggen, zijn hele apensoort ging redden.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ik dacht eerst aan, ik hoorde jou zeggen Inteel, dus dan dacht ik van, nou moet het iets van Volendam worden. Ja, ja.
1: Maar er zijn allemaal apen daar, dus dat klopt wel.
0: Dus ik dacht, nou goed, laten we dat maar niet doen.
1: Nee.
0: Toen had ik een nummer van, en dat heette Balance, dat nummer.
1: Ja.
0: En dan, ja, Balance, hè, het gaat tenslotte toch om... En die heette ook nog, dat bandje heette Over the Bridge.
1: Nou, oh, ik denk,
0: dat is wel heel toepasselijk. Nou. Maar ik vond nog een betere.
1: Oh.
0: En dat is een nummer van Okran Tira. En die komt uit Indonesië. Dat heeft dan weer een link met Sumatra te maken.
1: Okran, ja, dat klinkt wel, Indonesisch. Ja.
0: Ja.
1: Okran.
0: En dat nummer heet Save the Earth, Save the Apes.
1: Ja, ik zie het hier staan. Ja, Save the Apes, potverdikkie.
0: Ja.
1: Goed gevonden,
0: maar je mag
1: man.
0: Dat nummer al wel instarten, want het is... Het is
1: ja...
0: Ik denk dat ik daardoor nou net geen 10 haal.
1: Ja, oh, want?
0: Het nummer is niet zo...
1: geweldig.
0: Ja, ja, we zullen er wel even naar luisteren, maar we gaan hem niet helemaal uit.
1: Nee, ze gaan ook niet over een brug. Dat zit er niet in, denk ik, neem ik aan.
0: Nee.
1: Maar de titel is in ieder geval...
0: En eigenlijk, heel dat project met die brug is natuurlijk wel om... Ja, Save the Earth, Save the Apes.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja.
1: Zullen we even luisteren?
0: Ja.

0: Oké.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Ja. De boodschap is duidelijk. Hè?
1: Ja, save the earth, save the apes.
0: Nou,
1: ik denk dat dit een, dit wordt een dikke 8,5.
0: Oh.
1: Ja. Hij kijkt teleurgesteld.
0: Ja.
1: Ja, de titel.
0: Nou, dan maar dan een avond.
1: Ja, de titel is goed. De artiest, Okran, je zei al, dat is inderdaad uit die contraille. Dus dan is het sowieso een 8.
0: Ja.
1: Want dat is alle twee goed. Inhoudelijk, maar de bridge zit er niet echt in. Dus vandaar, maar dan toch een 8,5 extra moeite.
0: Oké, okay.
1: Ja?
0: Okay, als ik nou die andere had genomen, wat dan? Balance met Over the Bridge, had ik dan meer gehad? Verkeerde keuze gemaakt.
1: Ja, dat weet ik. Ligt aan hoe het nummer is. Was dat een betere, was dat toch een betere nummer?
0: Ja, nou ja, dat denk ik wel trouwens. Maar goed, oké. Nou was het.
1: Nou, dat was hij.
0: Oké.
1: Hey, we gaan door. Tira. De Club van 27.
0: Ja.
1: Terwijl op de achtergrond hij nog even doorspeelt. We gaan het hebben over Rudy Lewis.
0: Ja.
1: Ik had er ook nog nooit van gehoord.
0: Nee.
1: Maar die is geboren als Charles Rudolph Harrell in 1936. En in 1964 is die overleden, oftewel 27 jaar oud. Maar als je hem ziet, misschien herken je hem wel. Een hele dikke gast. Hij was de zanger van de Drifters.
0: Oh.
1: En de Drifters ken je natuurlijk.
0: Ja, de Drifters ken ik wel. Ja.
1: Maar hij heeft dus ook twee solo-singles. Hij heeft één solo-single gemaakt. Baby, I Dig Love. En op de B-side staat I've Loved You So Long. En dat is het nummer wat ik ga draaien.
0: Mm-hmm.
1: Hij is een... Ik wist niet dat het zo... in het Engels staat het... A closeted homosexual. Weet je wat dat betekent?
0: A
1: closeted homosexual.
0: Closet, dus een ingehouden...
1: Ja, niet
0: homo,
1: slecht. Hij is niet uit de kast gekomen.
0: Niet uit de kast.
1: Niet uit de closet. Ja.
0: Ja.
1: En hij zat aan de heroïne en hij was een binge-eater. Vandaar dat hij ook zo dik is.
0: Wat is een binge-eater?
1: Binge-eating. Dat is dat je alleen maar kunt eten. Dat je niet kunt stoppen. Dat is een bepaalde ziekte.
0: Oh, zo.
1: Ja. En hij was doodgevonden in Haarlem. Had er al een nacht gelegen in een hotel. Dus ook niet echt fijn natuurlijk.
0: Nee.
1: En er is nooit autopsie want de autoriteiten dachten van... nou, het is een drugsoverdoos. Zo'n overdosis. Dus
0: ja, ja.
1: Maar vrienden en familie die denken van... nou, dat niet alleen, maar het is ook heart attack vanwege zijn dikte.
0: Ja.
1: En dat hij misschien wel gestikt is en een drukoverdoos, et cetera. Maar goed, in ieder geval, 27 heeft hij gehaald. En zoals ik al zei, de zanger van de Drifters.
0: Ja,
1: en we gaan nu zijn solo-single, de B-kant,
0: gaan. Is dat een hitje geweest dan ook, of niet?
1: Ja, een beetje. Een beetje. Okay. Het is niet echt...
0: Oké.
1: Daar komt-ie.

0: et cetera, et cetera.
1: Laten we het daar even bij laten.
0: Ja, ja, laten we het daar even bij laten.
1: Ja. Hey. Want het is toch niet echt een genre wat in ons programma past.
0: Nee. Maar we komen langzaamaan toch wel de goede kant op. Ik weet even niet uit mijn hoofd. Daar hadden we vorige keer ook al last van wie de volgende keer aan de beurt is. Maar goed, misschien moet jij de volgende alvast introduceren, Ruud. Dat is top.
1: Dat ga ik doen, ja. Want we gaan even, in tegenstelling tot het vorige nummer, gaan we nu even flink een punknummer draaien.
0: Een lekker punknummer.
1: Dat bedoel je toch, hè? Oké, okay, van de Death Boys. Sonic.
0: Ja, de Death Boys, ja. Sonic Reducer.
1: Reducer, ja.
0: Hoe kom je eraan, aan die band?
1: Hoe kom ik eraan? Weet je, ik ben altijd wel een beetje op Spotify aan het zoeken. Volgens mij was dit een nummer wat stond bij de aanbevelingen. Weet je wel, als je.
0: Omdat je.
1: En die stond hierbij, denk van, nou, dat
0: klinkt goed.
1: Dat kan wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar gaat-ie.

0: Zo, kijk, zo, dat is nou eens even punkmuziek.
1: Nou.
0: Echt, lekker, gewoon rakken. En, ja, en dan gewoon, heel kort. Lekker, heerlijk.
2: Ja, zalig.
0: Niet om nou 6 nummers achter elkaar te horen, maar zo af en toe zo is.
2: Ja.
0: Is het heerlijk. Luisteraars, we moeten er alweer uit.
2: Ja.
0: Want, het uur zit erop. Kijk, daar hebben we hem al.
1: Ja, daar is hij.
0: En wij willen nog graag verwijzen naar komende woensdag. Dan is het door de week van Ingrid en Bjorn en consorten en Amy. Weet niet alle namen.
2: Nee.
0: En wij zijn er volgende week weer.
2: Ja, en we sluiten af met de Fatal Flowers, Younger Day.
0: Yeah, tot volgende week.
2: Doei.
0: Hoi.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 storten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smok en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçaose crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
2: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
1: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jurinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig, zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: very nice indeed. Good night, everybody.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie

0: 1 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorin van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de guerrilla-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. En 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. En op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een